lieveling, ik ben heel goed aangekomen. In de stad die alles overtreft. Zelfs mijn allerstoutste dromen. Je verdwaalt hier zonder het beseft. Het overstijgt de foto's in de folder. Het is geen